Hallo, mijn vriend. Ik zie vrouw dat du mij dat vraagst, Irma. Van wie beweging hebben, dan wou we niet zo bood hoegen blootrok of een hoortkrankheid te krijgen, wo een jong van sterven kan. Voor kreef en zakkerkrankheid hop dat ook. Van kinder buiten spelen of ons helpen, worden die ook gezonder blijven. Je beter wie ons feilen, je meer energie wou we hebben te schaffen. En wie worden schaafja en ruja zanne. Wann wie eller worden, wordt Bewegung ans halpe schmiedja te zanne, en onze knorkes worden stortja blieven, zodat die nicht so leicht breedje. Wie hebben je red, van wo die Bewegung so goed is für onzen körper, ons hort, es wordt ons omleven helpt. Bewegung mocht ons hort stortja. Aber nu wil ik niet reden van ons hoort wat dat bloed durch onze körper pompt, aber van dat hoort wo de Bibel van reden deed. Wat door met je meint is ons binnenste leven. Dat is wo ons geloven aan God ontvangt, en dat maakt een grote onderscheid in ons jeugdige leven. De toestand van ons hoort is veel wichtiger als wo we van buiten loten. Als Israël een koning wil hebben, deed God Samuel nog een familieschatje die 8 zeens hadden. God had een van de jongens uitgewild, die zal de nächste koning zijn. Als Samuel den elsten zag, die groot weer van je was, dan dacht hij, dit moet de zijn die God uitgewild heeft. Op een weet wat God te aan zegt, recht die nicht nog wel aan laat. Oder da nur wo groot hei je wasse is. De haar recht sich nicht nur sound, wat een mens steht. Een mens sit wo einer van büte laat, aber de haar checkt nur dat hort. Samuel wir Eva rost, os Gott dan en jung en jung wille deit, en dat wir David, de jengste in de familie. De deit ap stap schop heide. David wordt nur je wasse jore en gouda chinig. Op hij deed ook zond wat God zei je schlacht je val. Hij had niet abgepast naar zijn gedanken en zijn hoort zo te zeggen en had eierbracht begonnen. Nodem een dag kwam een van God zijn profeten en deed hem vermoenen over wat hij gedaan had. David weer dat dan zei je leid dat hij had jen God rebelleerd. Hij deed boese wat meint hij wank zijn leven aan. Dit is wat hij dan bede deed. Schaf in mij God en rein het hoort, en jef mij een nieuw volstonende geest. Psalm 51, vers 12. We lezen nog eenmaal in een psalm waar David bede deed, en wel hebben dat God zijn hoort onderzoeken zal. Onderzoek mijn hoort, proef mij uit, en zei eenmaal of ik op den wijzen weg zie, en leid mij op den eeuwigen weg. Dort wir in Psalm 139, Vers 23 bis 24. Hier vroeg David Gott, als hij zijn hoort wird reinje en nie mogen. De König David had een grote lijf voor Gott en wil hem nicht beleidje. Hij wist dat de Bibel dat leren deed van wo wie als mensen zijn. Ik lees in Jeremia 17, Vers 9. Wer kan dat verstaan? Dat mensen zo hingerig en verdorven zijn. David wist ook dat de God van de Bibel, de einzige weer, de wist wat in zijn hoort weer. Doorwein wil hij hebben dat God hem nog zeker zal en hem een rein het hoort geven. We worden nu ons tijd nemen om nu een leid te horen. Dan wil ik nog een geschicht vertellen van de vrouw die dat zo jink als David. God deed er hoort ook wonderbaar reinmaken en veranderen.

Van vino ans selst, en o deram ans tjekje, zij wie dat dat zou as niet zo. Vele van ons zijn verstaat worden van anderen. Wie zijn zelfs manchmal niet leeftoelig gewas te anderen. Wie weet dat de Bibel de waarheid redt even wo dat zit in ons hart van door zijn as. Wat ja wie daunen van ons hart zo as? Waarom niet zo beden als David deed, als hij voor een reinend hart beden deed? God in zijn lijf en genood heeft dat meelig gemaakt dat ons zindelijke hart kon rein worden. Waarom deed God dat voor ons? Wat leer wie in woord Gottes? Ik glijf wie daunen in mees jeder program daarvan reden. Hier is een einfache antwoord in Rijmer 5 vers 8. Ober God beweist zijn lijf daaraan dat Christus voor ons storf als wie nog zinder werden. De stroof voor onze zend via tranung van God, wils hij rein en heilig is. Wils Jezus gestorven is, weet wie dat God kan onze zend vergeven en ons hart rein maken. God zijn lijf is zo groot, dat hij ons dat geschenk van een nieuw hart geven wil. Hij deed dat voor de jonge vrouw, van die ik die vertalen deed. Bloos God kan er hart en leven zo veranderen. Jezus werd voor haar gestorven en waren opgestonden. Ook nog met een nieuw hart deed zij aanrechtet. Keiner wordt zinloos zijn, wils wie in deze wereld zijn. Ober zij en wie willen God eren en meer leeftoelig te onze familie zijn en te anderen. Zo'n verlangen maakt ons hart storten. Wees du arm din hart geven, zodat hij dat kan rein en nie maken? Vroeg am zo als David deed. Wel wie nog toop beden. Haar Jezus, du zets dat zeilig zijn die een reinend hart hebben, wilst die zelle God zijn. Help ons een reinend hart te hebben, zodat wie God zijn kennen. Help ons dat ons hart wordt rein blijven. En help dat wie immer nog die zeker worden. In Jezus zijn namen. Amen.

0: Jag svarade, mätt ju inte predi, jag älmer rämmar.
1: Nu fränd, vann ju nu steg jag fånga här ändå till Hebrea bok, det femte kapitel, vi var vid din erste fars anfange. Vi var här än det erste tien fars, dort andide fänge från vart en priester är. Vils ans es gesagt, dort Jesus Christus ans grota höga priester är. En dort är viktigt dort vi dort sehne, und wir de grota höga priester, en all de levita, vi de priester. Vi har ook en grote hoge priester nu, en dat is de Heer Jezus Christus. En wie zijn priester, wie kennen direct, no God komen, deeg de Heer Jezus. Dan zullen we hem dat brengen als een opfer wat we ha, de vrucht van onze hang, ons zijn en onze tijd. We kennen zond alles nu aanbrengen als een opfer, en we doen dat als een priester en eenem zijn. En dat beden is ook een arbeid van een priester. Vi har tot tida alla hand för ceremonier, de vi så denken måtte då zanne om nu gott te komma. Mi är så då zan två extrem väg, dat människa nu prova nu gott te komma en andacht. En är dan en komma med alla hand för ceremonier, en dat andra är dat människa fejla, ze måtte ennerlich zeer bevägt zanne. Bäd zan så, os min vriend zed, zeer nu de zeil nu met depe je fila. Aber wie moeten leren dat we nog God komen, zoals we zijn. Hij wil niet ceremonie hebben, en dat innerlijk het bewegen zal dat uitval zijn van onze gemeenschap met God. Jezus zei dat wanneer we nog God komen, dan moeten we hem juist in een waarheid nog aankomen. En wat meent dat? Wanneer hij van hem juist redt, dan meent dat dat ons aanbidden en aandacht moet van diep en ons hart zijn. Dort mat van binnen zinnen, nicht bloß van boete met ceremonie en zo wieder. En wat meent dat en waarheid? Na wat is waarheid? God zijn woord, mijn vriend, is waarheid. Also mat ik zeggen dat we niet kennen dem Heer aanbeden en aandacht hebben ohne God zijn woord. Wanneer dort tjoike zijn, wo ze zo genaande aandacht hebben, aber die niet God zijn woord predigen, dan is het bloß tjoike spelen. En dat schuld. God zegt nu te ons dat we kennen en vrijheid, nu God zijn genode troon komen. We hebben ingang tot God zijn troon, vriend. Ons veelt erbormen, jo. En hij heeft dat voor ons. We zijn mensen die help veelt. En hij kan ons helpen. Wils hij ons grote hoge priester is. Wer is dat? Dat vijfde kapitel wordt ons een volle antwoord door te geven. Nu Hebräer dat vijfde kapitel, de eerste vers. Dan in jeder hoge priester, die van mank mensen gewählt is, is angestalt voor mensen ver God en te stonen, dat hij beidest gov en abverbringt voor zind. Nu wie ha in dis vers eindelijk de erklärung van een priester, en mij is zo dat er drie bedorfnissen zijn. Nummer 1 is dat hij van mank mensen moet genomen worden. Dat meint dat hij moet een man zijn. Zij maar, hij moet een stalvertreder zijn, en hij deed mensen vertreden, maar hij deed ook God to mensheid vertreden. Ons is hier gezegd dat hem aangesteld is voor mensen voor God en te stonen. Anders gezegd, hij geeft no God voor mensen. Also moet hij voor God aangeneem zijn. Dat is wat hij hem zin heeft, wanneer hij redt van mensen voor God en te stonen. En in vierde vers is ons direct gezegd, en China neemt de eer op zichzelf, aber hij moet van God beroepen zijn, zoals ont weer. Anders gezegd, hij moet van God en je zegen worden. Als er de drie dingen zijn dat hij moet een man zijn, hij moet naar God komen, en hij moet ver God aangeneem zijn. Wat er anders gezegd, hij moet van God en je zegen worden, en dan, zoals in de eerste vers, hij is en je zegen voor mensen. Hij geeft van mensen den te vertreden, en van mank mensen, hij moet een van aanzennen, en hij deed den vertreden, dat heet den vergat, oder togat, vertreden. Nu, wie kennen een onderscheid maken tussen een priester en een profeet? Wat is een priester en wat is een profeet? Een priester geeft van mensen togat, den vergat te vertreden. Ober een profeet komt van God to mensen, met een boodschap van God tot mensen. Dort ist

Ek se Hilda Friesen en ab Brot van Sleven van deel is uit eerste kennings 10-7 wo dat zeigt. Aber ek leef dat nicht wat ze mij zeden, wat ek dat zelfs te zijn in Tirich. En ek moet zeggen, mij wie nicht een mulde half gezeigt. Du bist nog wijzer en leefst nog grootsotje als mij gezeigt wordt. In onze welt wordt veel van Jezus gered. Er zijn die die hem loven en zeggen dat hij de heiland is. Zij zeigen dat zij durch arm de vergevenis van ihre zinden hebben en dat hij weer leven hebben. Ze zeigen wieder dat zijne genood aan alle dag begeleiden deed en dat hij aan durch al ihre schwore en gefährliche omstanden leiden en drehen deed. De Heilige Geest leidt aan durch alles wat ze im leven bejenen. Dat schien ze, ze kennen hem niet nu geloven en prijzen. Ze zingen en zeien dat de Heer zijn genoeg dichter beschreven heeft en niet beter zennen kan. Dan zijn er ook andere. Die zeien al dat je reed van Jezus bloos een aanbeeldnis is en zal leven bloos gelijk genaamd worden. Ze zeien dat zijn aschelje en eenveldje mensen die aan Jezus leven. Ze zijn China de irgendwer is, wat zo'n geloven. Nog andere zijn, ze wouden niet zo wit gaan als zijn dat zo'n mensen heichler zijn, maar dat ze dat verschuld aan zijn dat mensen zich dat zo druk met ihre religion merken en schien ze aan zes nus denken. Ze zijn ze hebben verhoopt geen schijn gaan im leven. Hoe ween is dat, dat mensen zo'n verschiedene gedanken even aan zijn haren en zijn nulvallen hebben? Van wo nemen zo'n die jen den Herrn reden ihre Gedanken? Wo is dat, dat ze zo weinig respect voor Jezus zijn Nullfalje hebben? Haben ze die Entscheidung gemerkt, Jezus zijn Nullfalje te zijn en fühlen zich angeschmerd? Nee, ze horchen bloß nur wat anderem gered brengen. Ze hören wat andere zijn en als een Papagei reden dat bloß nur. Is zo'n red verhoopt geldig? Bloos zo'n die ervaring hebben, Jezus zijn Nullfalje zijn, kunnen werkelijk oprechtig zijn, wat het meint, Jezus zijn Nullfalje zijn. Mooi wat ik kenne je van Zabedeid. Als er gezegd wordt, woorik en wij Salomo via,

Wat meinst du, wie de Menschen in de Bibel immer schaftig? De Bibel hat viele Geschichten von Menschen, wat alle hun Probleme hadden. Ook zonder wat unja Depression lieden deiden. Sogar Jesus had ne schwere Tiet. Einmal deid hij hiele aus sin Freund te sterven wie. Am gordige Zeimani, wie hij besonders bedreckt. Hij wist wat Gott van hem haben wil, en dort wie de dood, wo hij de Sünde van de ganze Menschheit wird op zich nemen moeten. Ik wil die in Gebet verlesen uit de Psalmen. Dat zijn zoals je Dichter en Leider en Gott zijn Wort. Veel van de Psalmen zijn van David geschreven en die verstoren zijn je Pfeile uit te dreigen. Een van zijn Gebeten is im Psalm 102. Dat Gebet is ungefähr 1000 Jahre terug geschreven worden. Über die Wied, wo die Pause von früh der Seier bedreckt ist. Und wir lesen so aus dit. Hier mein Gebet, o Herr. Lot mein Pracher am Haupt nur die komme. Verstärk den Gesicht nicht von mir, wann ich in Not sie. Horch nur mich, wann ich raub, und du mich schwind antworte. Wirst meine Dörr vergone so aus den Rück, und meine Bein brenne aus Glaut, wat je leere det. Mein Hort ist durchschlau, ein Licht so aus verwagtet Gras, dort ich so gut für jed mein Brot zu eten, der ich mein Lieder und Steine, es von mir allmal bloß hüt und knirkes geblieben. Ich sie so aus ne Stabühl in der Wildnis, so aus ne Ühl in verstehende Städte. Ich leg wacker aus ein einsamer Vögel ab den Tag. Der Psalmist hat sich flicke mit Wille Vögel. En al die veel weer zei er alleen. Maar hij heeft toch nog immer in vertrouwen in God en ook wanneer hij zich zei er schlecht voelt. En wat wanneer hij zich woord van God wegdreien? Woehan dan? Hij hangt nog immer aan God zijn leven. Dit nächste poort van David zijn gebed zegt ons dat. Du, ober o Herr, setzt ewig op den Thron en die Nome wordt niemals vergeten worden. Hij wordt op de verlotene er je bed antwoorden. Hij wordt er je bed niet verachten. Laat dit voor de nulkomen doorgeschreven worden, zodat dien volk, dat nog niet geboren is, den Herrn loven wordt. Hij checkt uit zijn heiligtum dort hoog rauf, vom hemel checkt de Herrn naar de eerd, de vastgenomene erstene heren en de vrijheid geven, die tum dood veroordeeld weer. Hab wie nicht über viel, wofür wie dankbar seine Welle, hier essen Dank gebet, einen Leid.